0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Menno Dekker. Met Easy Listening.

toepasselijk begin van Becker Radio Easy deze keer. Met The Winter World of Love uit 1969 van Engelbert Humperdinck. Welkom bij weer een nieuw uur Becker Radio Easy met Paul Verwaveren samenstelling en presentatie Menno Dekker. Roland Verstappen is een Nederlandse artiest en die zingt hele leuke liedjes. Luister maar eens naar Staren naar de Maan.

Dalida en Alain Delon uit Frankrijk. En Parole, Parole. En dat was een nummer uit 1973. Dekker Radio Easy heeft een hele mooie klaarstaan van Michael Franks. Met die mooie, zachte stem van hem. A Woman in the Waves. MUZIEK

Een van die prachtige liedjes van Herman van Veen. En het heeft een hele simpele titel. Vandaag. Doe het nu, doe het nu. Ik ga het nu draaien. Jean Toet Stielemans met Bluesette.

James Taylor, Fire and Rain uit 1970 kwam die. Back Radio Easy, daar luister je naar. En ik heb Willy Alberti voor je. Ik voel de warmte van je hart.

Franse zanger Alain Delon hoor je. 1987 stamt deze. Kom au cinéma, zoals in de bioscoop. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. Met Paul van Waveren, samenstelling en Menno Dekker, presentatie. En wat heb ik klaarstaan? El Giro. We gaan nog eventjes een beetje gloeien. In het donker misschien, wie zal dat zeggen? Het heet Glow. Deze komt uit 1976. Prachtige muziek.

Al Jarreau. Je hoort hem uit 1976 met het nummer Glow. We zijn er bijna doorheen. Dat klinkt raar, want ik heb nog een hele lange klaarstaan. En die vult precies de tijd op. Tsumagoi heet het. En het is live opgenomen in het Budokan in Tokio. Dat is een heel groot stadion volgens mij. In 1980. We horen Sadao Watanabe. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Dekker Radio. Hier zien we maar weer.

Mooie alliteratie is dat, hè? The Kiss of Life, de levenskus voor Sade. Prachtige hit van een tijdje geleden, uit de jaren 80 volgens mij. Dekker Radio Easy, weer een uur lang. Met Rob de Nijs gaan we verder. Een beetje meer.

BJ Thomas en Send My Picture to Scranton, PA. Dat was een compositie van Burt Bacharach en Hal David. Zeer herkenbare muziek in elk geval. Bij Dekker Radio Easy ben je met Donald Fagen en The Nightfly. Dat gaat over iemand van een radiostation in Amerika, van WJAZ. Dat bestaat niet echt hoor, maar dat hebben ze zo genoemd in deze song. Uit 1982.

Veldhuis en Kemper. Wat doe ik hier? In vredesnaam, hoor je ze denken. Bob James, wat doet hij achter dat muziekinstrument? Mooie muziek maken, hoor. Feel like making love. Dekker Radio Easy.

0: break your heart.
1: Passenger. The Way That I Love You. Mooi liedje. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. En we gaan een uitstapje maken naar Amerika. We gaan op de 101 Eastbound. In 2010 doen we dat al. Met Foreplay. En dat klinkt als volgt. Beetje voorzichtig rijden.

uitzending op de 101 Eastbound in Amerika met 4Play. Blijf even in eigen land. Met Marco Borsato gaan we verder. Met zijn verhaal over dochters.

Uit 1978 is deze, van Quincy Jones. I'm gonna miss you in the morning. Dekker Radio Easy is bijna klaar voor dit uur. En ik heb nog eentje klaarstaan van Nancy Nova. Die zegt heel toepasselijk goodbye. En ik zeg ook tot de volgende keer maar weer.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit zijn de warme klanken van Simone. Dit is Good Morning Sunday.
2: Goedemorgen luisteraar, het is weer de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday met Simone. Lekker chillen en relax wakker worden met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Good morning all listeners all over the world, it's Sunday morning and my program is back every Sunday on your favorite music station. If you are young or old, it doesn't matter, I'm here for you, so wake up, open the curtains and make a breakfast and then it's time for music, so let's start. Nou, we gaan beginnen met een Britse zangeres, muzikant, singer-songwriter en producer. En door David Gilmour van Pink Floyd tekende zij een platencontract bij EMI. En haar eerste album kwam uit toen zij 19 was. Hier is Kate Bush met het nummer Wuthering Heights.
1: Dit is Simone's Wake Up Call met Good Morning Sunday.

Ja, ik draai eigenlijk nooit Franstalige muziek. Ja, soms Jean Aznavour, maar ik dacht nu iets anders. Je hoort een nummer van Stromae. En alle nummers wat hij maakt, doet hij eigenlijk in het Frans. We gaan verder met een progressieve rockgroep uit de UK. Met Phil Collins als leadzanger. En hij speelt ook de drums. Hier is Genesis met het nummer Follow You, Follow Me.

Amy Stewart met Knock on Wood, een Amerikaanse pop, disco en soulzangeres. En ook danseres en actrice. Zo, die dame heeft de druk. En ze is inmiddels 66 jaar. We zijn aangekomen bij het rustpuntje van vandaag. En dat is een artiest en zijn naam is Neil Horan. En was vooral bekend.

Of je nu jong bent of inmiddels stokoud, het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

0: I know you.
1: Ja, dat was de Golden Oldie van deze week. En dat was een nummer van Marilyn Monroe. After you get what you want, you don't want it. Nou, heel apart. Een Amerikaans fotomodel, actrice en zangeres. En in de jaren 50 werd zij gezien als een sekssymbool. En ze trouwde toen ze 16 jaar was. Ja, ja. En ja, ze is in 1962 overleden. Waarschijnlijk aan een overdosis pillen en ja, waarschijnlijk dus zelfmoord, maar dat blijft altijd een mysterie. Dus nou, we gaan verder met een ander nummer. Welke was dat ook alweer? Oh ja, Sharon met het nummer. Ja, wat was het nummer ook alweer? Nou ja, maakt niet uit. Het is een lekker disco nummer. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Je hoorde de Golden Oldie van de week. En van de Golden Oldie, ja, van heel lang geleden, gaan we naar techno. Ja, dat hoort er ook bij in mijn uurtje. Je gaat luisteren naar een Duitse muziekproducent en live artiest. En is vooral actief dus in de techno-scene. Hier is Paul Kalkbrenner met het nummer Feed Your Head.
1: Dit is het geluid uit jouw regio. Good morning, Sunday. Met

Ja, je luistert naar een Amerikaanse zangeres en heeft ongeveer 7 albums uitgebracht. En je luisterde naar een nummer van Christine W. En het nummer was Feel What You Want uit 1995. We zijn aangekomen bij de top 10 van deze week. En dat is een nummer van een singer-songwriter. En hij is ook nog fotomodel. En hij zou 17 en 18 april een concert geven in de Ziggo Dome. Maar het is verplaatst, dus nog even geduld voor de fans. Hier is Shawn Mendes met het nummer When You Are Gone.

Ja, je hoorde een Amerikaanse jazzzangeres. En ze wordt beschouwd als een van de virtuose en veelzijdige zangeressen van dit moment.

Janet Jackson met Together Again. Nou, Janet is het jongste kind van de muzikale familie Jackson. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat wordt deze week een tune van Charlotte de Wit. En het nummer heet Stichting.

0: Charlotte de Witte met Tune of the Week. Nou, volgens mij zijn we alweer door het uur heen. Ja, hoor maar, daar is de eindtune alweer, jeetje. Dat uur gaat steeds sneller. Maar goed, dat heb je als het gezellig is, gaat de tijd snel. Dus we gaan nog één nummer draaien, maar ik ga eerst afkondigen. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren en hele fijne zondag wensen. En heel graag tot volgende week. En all listeners all over the world, thank you for listening to my show. You can hear only one number until the end of the show. I hope you will listen next week again. So here's the last song from Daniel Boone. Beautiful Sunday. En dat is een, ik ga even in, Nederlands en Engelse popmuzikant. En heeft 2 miljoen exemplaren gekocht van het nummer Beautiful Sunday. Hier is het nummer Beautiful Sunday en heel graag tot volgende week. Dag!
1: Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision and Sound.
2: In crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
3: Dit is je wekelijkse dosis country, Americana en alles wat ertussenin hangt. Dit uur openen we met drie songs van Puck Johnson. Horen we het nieuwe album van de maand van Brett Paisley. Staan we stil bij de original van de week van Billy Ray Cyrus. En is er een driewerf made in Holland. Kortom, genoeg te beleven. We gaan van start.

een driedubbele dosis Puck Johnson. Johnson brengt rauwe, ongepolijste Amerikanen met een flinke knipoog. Titels als Thanks to the Cat House en Lowering the Bar verraden meteen dat hij het niet te serieus neemt. By Me a Bayou zette de toon met een moerassige bluesy sfeer. Lowering the Bar gaat er juist wat losser en swingender doorheen. Precies het soort muziek dat Crossroads graag onder de aandacht brengt. Geen grote naam, wel een groot verhaal. Drie songs, één artiest, een prima binnenkomer voor dit uur.

Het album van de maand is Tacklebox van Brad Paisley. En meteen met een zwaargewicht duet. Miranda Lambert schuift aan voor Someone Else's Arms. Paisley, bekend van zijn gitaarvirtuositeit en scherpe pen, en Lambert, een van de grootste countrysterren van haar generatie, vinden elkaar moeiteloos in dit smartelijke duet.

Met een stem vol rauwe soul en country traditie maakt Sarah Lake indruk met haar single If Whiskey Was a Woman. Het nummer pakt de klassieke country thematiek van hartzeer en drank op een hele frisse en krachtige manier aan. Haar doorleefde zang, gecombineerd met de stoere rootsproductie, maakt dit een track die niet snel verveelt.

is goodbye. Het origineel van de week komt van Billy Ray Cyrus, de man die in 1992 de wereld veroverde met Achy Breaky Heart en decennia later opnieuw furore maakte dankzij dochter Miley en Old Town Road. She's Not Crying Anymore is het origineel van een song die in het tweede uur nog eens terugkomt in een andere versie. Cyrus blijft, ook na al die jaren, een herkenbare stem in de country.

0: Los Lobos, de Grammy-winnende band uit East Los Angeles, die al sinds de jaren 70 Mexicaans-Amerikaanse invloeden met rock en country vermengt, brengt met Paddy Waxong een speelse single. De band is wereldberoemd geworden met een cover van La Bamba, maar laat met dit soort songs horen dat hun eigen repertoire minstens zo veelzijdig is.
1: Heet van de naald.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Old Crow Medicine Show, de band achter de wereldhit Wagon Wheel, brengt hier My Song van het album Cover Stories. Dat album is een eerbetoon aan Brandi Carlile. 10 jaar na haar doorbraakalbum The Story lieten collega-artiesten er ieder hun eigen versie van horen. Old Crow Medicine Show, zelf al jaren een vaste waarde in de Americana, geeft er een eigen, energieke draai aan.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige, maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele, akoestische begeleiding accentueert de donkere, bezwerende tekst.

0: De eerste song in Made in Holland van dit uur komt van Job Alone, van het album Halfway Volume 2. Een Nederlandse titel die je bijna als eerbetoon aan onze eigen polders kunt lezen, verpakt in Americana-sferen. Mooi om te horen hoe dicht bij huis dit genre inmiddels wordt gemaakt.
1: Long ago from France came in Huguenots that believe they sin. Before them there were some Jews. In Portugal they had the blues. Inquisition searched their heads. They came to us for peace and rest. Found their ways fast or slow.

Ook Barney Willemsen vertegenwoordigt dit uur de Nederlands-Amerikanen scene met Big City Nights. Een titel die anders doet vermoeden, maar Willemsen weet er een herkenbare, ingetogen sfeer aan te geven. Weer een naam die laat zien en horen dat je voor goede country niet per se de oceaan over hoeft.

De derde Made in Holland song is van David van Kolwijk, She's Almost Ready. David is wel meer te gast de laatste weken. Nederlandse Americana blijft dit uur goed vertegenwoordigd en van Kolwijk voegt daar zijn eigen melodieuze bijdrage aan toe. Precies het soort ontdekking waar Crossroads graag ruimte voor maakt.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Carly Scott Collins is een van de jonge, veelbelovende stemmen in de country op dit moment. En Hang It Up laat goed horen waarom. Ze combineert een klassiek country geluid met een frisheid die bij haar leeftijd past.

Paisley met Treading Whiskey van Tacklebox. Waar hij eerder samen met Miranda Lambert te horen was, doet hij het hier solo. En laat hij zijn gitaarwerk weer flink spreken. Een mooi contrast tussen het duet en dit meer op zichzelf staande nummer.

Kimmy Bitter brengt met Tipsy Twilight een track van haar album Bittersweet. De titel verraadt al de sfeer, een beetje aangeschoten, een beetje weemoedig. Precies op de rand van de schemering. Het is een fijne, sfeervolle song.

We sluiten dit uur af met Zac Top en Good Girls and Cowgirls. Top is een van de opvallendste namen van de laatste tijd. Zijn traditionele, bijna jaren 90 geluid slaat aan bij een nieuwe generatie luisteraars die op zoek zijn naar echte country. Een toepasselijke, energieke afsluiter van dit eerste uur. Blijf zitten, want in het tweede uur staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. Horen we hoe Brandy Carlile door collega's wordt vertolkt. En is Turner Cody onze spotlight act. Tot zometeen.

Free Music Radio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom bij deel 2. Dit uur een bijzonder moment. We staan stil bij Dolly Parton, die op 80-jarige leeftijd is overleden, met 3 songs uit haar rijke oeuvre. Ook horen we hoe Brandy Carlile dit uur door anderen wordt vertolkt. En is Turner Cody onze In the Spotlight gast. Verder volop nieuwe singles. Jason James opende met Honky Tonks in Mind. James staat bekend om zijn eerlijke, klassiek geïnspireerde countrygeluid, met invloeden die duidelijk teruggrijpen op de honky-tonk-traditie. Een stevige binnenkomer die precies de sfeer van dit uur zet. Traditionele country zonder opsmuk.

Nu twee songs waarin collega-artiesten het werk van Brandi Carlile vertolken, onze act van de maand. Die Everett Brothers, het Amerikanen broederduo uit North Carolina, brengt Have You Ever, terwijl Kris Kristofferson, de legendarische songwriter en acteur, die we eind 2024 verloren, met Turpentine hun bijdrage levert. Carlile zelf brak in 2018 groot door met dat album. Mooi om te horen hoe verschillend haar songs klinken in de handen van anderen. Bij de Evets wat luchtiger, bij Kristofferson juist doorleefd en sober.

Brad Paisley met Tell Me Your Life Story van Tacklebox. Een song die, zoals de titel al zegt, draait om verhalen ophalen. Precies het soort songwriting waar Paisley al zijn hele carrière goed in is. Weer een andere kant van hetzelfde album dat we deze maand op de voet volgen.

Van het album Outskirts of Town komt dit duet van Mo Pitney en Jake Worthington. Beide heren gelden als bewakers van de traditionele country. En dat is in deze titel en de uitvoering goed te horen. Een eerbetoon aan het ouderwetse geluid.

de van Hawaii afkomstige zanger Jos Tatofi, vaak de Luther van Dros van de Stille Oceaan genoemd, maakt een verrassende en geslaagde uitstap naar de country roots op zijn single Baby Blue, geschreven door Hans Bouwens van de George Baker Selection. Zijn fluweelzachte, krachtige stemgeluid geeft deze ballad een unieke, soulvolle lading die je zelden hoort in het genre.

0: Eerder in deze aflevering hoorden we het origineel van Billy Ray Cyrus. Hier is de versie van de Zuid-Afrikaanse formatie West. Interessant om de twee uitvoeringen naast elkaar te zetten en te horen welke keuzes een andere artiest maakt met dezelfde song. West geeft het geheel een iets eigentijdse jasje.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kenny Chesney, een van de grootste stadionvullers die de country kent, brengt met Silver Sands Marina precies het soort ontspannen, kunstgeoriënteerde song waar hij zijn naam mee heeft gevestigd. Zon, water en country. Het is zijn handelsmerk en het werkt hier weer als vanouds.

Dan nu het moment waar we dit uur speciaal ruimte voor maken. Dolly Parton is onlangs op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie liet weten dat ze vredig thuis in Nashville is heen gegaan. Iets meer dan een jaar na het verlies van haar man Carl Dean. Wij herdenken haar met 3 songs. Te beginnen met Tomorrow is Forever, haar duet met Porter Wagoner uit 1970. Daarna Here You Come Again, een van haar grootste crossover-hits. En Eagle When She Flies, een song die haar kracht en onafhankelijkheid als vrouw in de muziekindustrie treffend samenvat. Parton verkocht in haar 60-jarig durende carrière meer dan 100 miljoen platen en schreef duizenden songs, waaronder Jolene en I Will Always Love You. Deze reuzin van de country is niet meer, maar haar songs, zoals deze 3, blijven overeind. Rest in peace, Dolly.

Carly Pearce, bekend van hits als Every Little Thing en What He Didn't Do, brengt met You Can Have Him weer een herkenbaar staaltje moderne mainstream country. Pearce weet feilloos de balans te vinden tussen persoonlijke teksten en radiovriendelijke productie. Een stevige, zelfverzekerde single.

0: You can have him.
1: Pete Astudillo brengt met Goodbye Texas Tornado een emotioneel en eervol eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de Tejano en Tex-Mex muziek. Astudillo, bekend van zijn werk met Selena y Los Dinos, combineert traditionele Latino-invloeden met warme country-elementen. Het nummer is een weemoedige groet aan vervlogen tijden en muzikale helden, omlijst door prachtig accordeonspel en meeslepende zang.

We sluiten deze aflevering af met Miranda Lambert, die we eerder al hoorden in duet met Brad Paisley. Nu solo met haar nieuwe single Till the Going's Gone. Lambert is een van de grootste namen in de hedendaagse country, met een indrukwekkende lijst awards op haar naam. Een gepaste, krachtige afsluiter van deze 2 uur durende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. De grootste hits van toen.
1: De muziek uit je jeugd. Dit is
0: de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: En nu, hier is de world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70, ook uit de jaren 80. En het allemaal met ondergetekende Johan de Graaf. En we doen het vanuit studio nummertje 2. 1975, daar begonnen we mee met de Guitar Gang, met Henk de Knife, met de Jets. Muziek kriskras door elkaar heen uit de jaren 60, 70 en 80. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treitenschijf, een lieveling, een hitmaker, een sure shot, satellietschijf. We weten het nog niet, dat doen we verderop wel in de show. Wat ik wel weet is dat we gaan beginnen in 1967. Met deze plaat van de Seekers, hier zijn ze met de Georgie Girl.

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. Deze van de Seekers met de Georgie Girl. Toch prachtig, die muziek uit 1967. Doen we nog een keer uit 67. We zijn toch bezig in dat jaar toch, joh. Over de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco. Normaal moet Tom Collins er zijn om dat om te roepen, maar ja, die zit beneden in de kantine aan de koffie. Ik ga vragen of hij zo meteen wel even wat de jaartallen kan omroepen.

0: blijft een hele mooie, of niet soms deze van de Flowerpot Man. Ja, 1967 alweer, wat een tijd geleden, hè? Maar let's go to San Francisco.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet. 1975.

De motor wordt weer gestart. Dat was Ringje van Harpo hier in de show met de Motorcycle Mama. Dat is de man van de Movistar onder andere. Ja. Kom allemaal uit het jaar 1975. Dit komt uit 1969. Ik heb het over David Alexander Winter met Oh Lady Mary.

0: Je hoort ze gewoon hier.
1: Wat een muziek!
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
2: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

tijdloze plaat of niet, sinds deze van Chris Andrews. Ja, ik moest even kijken. Chris Andrews met de Pretty Belinda. De muziek is van toen, hè. Mooie muziek is. Of niet, soms daar is iedereen het wel met mij eens hier in die gouden oude show. Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. Met Jamie Corner en in Paradise is Have Us Nice.

Sun blijft een prachtige plaat, vind ik zo. Deze van The Image Corner. Met is Paradise, is Harvest Night. Zoals ik al zei, de muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Heel veel uit de jaren 80 doen we niet, maar deze wel. Deze vind ik mooi, deze. Die kwam ik tegen in het grote hitarchief beneden in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. In onze hitkelder waar alle singeltjes en LP's netjes op volgorde staan. Dit is Margriet Eshuis met Joe & Jerry.

0: zachter stemgeluid of niet, soms deze van dametje Margriet Eshuis. Getiteld Joe en Jerry. Tijd voor een disco knalplaat van toen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Terwijl Margriet langzaam de deur uitwandelt, doen wij een lekkere disco knalplaat uit het jaar 1979 van de drie dames van The Sisters Sleds van We Are Family. En hier is The Greatest Dancer, dat is deze plaat. En na deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen.

0: Dat is mooi of niet, soms deze van The Sisters, Let's Meet, He's the Greatest Dancer. Tijd voor de aandacht voor de zeezenders. Hier is een hitmaker van Mi Amigo Internationaal.
1: Mi amigo.
2: Mi amigo.
3: Mi amigo.
4: Zaterdagmiddag tussen 3 en 5. Mi Amigo's

was toen de tijd een hitmaker op Mi Amigo Internationaal vanaf het zendschip de Magdalena. En dan doen we altijd de groet aan Wim de Groot, die toen de tijd daar aan boord zat van dat mooie zendschip. Helaas heeft het niet zo lang geduurd, maar ja, wat een herinneringen, wat een herinneringen. Living in Love is dit van de formatie, de Belgische formatie, pas al. Dit komt uit 1974, Shepstone en Dibbins.

is een leuk plaatje of niet, zoals deze van Shepstone en Dibbins. Het is een serie geleden hier in de Gouden Oude Show, 1974. Doen we er nog een uit 74 of niet, soms jammer om het niet te maken uit. We doen ze toch kriskras door elkaar heen. Dit is de stem van de man van de Roebet, van Zoeker Baby Love, maar dit is zijn solo-single You Ain't Your Baby Anymore, hier is Paul da Vinci.

0: De gezelligheid spat uit je speakers.
1: Met de mooiste hits van toen.
0: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

een prachtige single of niet, zo deze van Piet en Frente, maar dat jij 1976 alweer met Show Me The Way. 1974 deze. Dat is C'est Moi.

Xi Jinping is dit. De titel was Moi, het komt allemaal uit het jaar 1974. Wat een tijd geleden. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show zit er alweer bijna op. Zo snel gaat dat maar. En voordat je het weet is het alweer voorbij. Ga maar eens kijken naar dit clipje van Barry Manilow. Met de mooie dames in hun mooie verenpakjes. Ja, dat is een mooi clipje om te zien, moet ik zeggen. Ik kan hem aanbevelen. Hier is hij nog een keertje uit 1978 met de Copacabana.

of het leuk of niet, soms niks te veel gezegd. Wat een leuke plaat is dit van Barry Manilow moet ik zeggen, met Copacabana, de Copa, de man met het ooglapje. Ja, de man met het ooglapje. Ik heb het over Dr. Hoek, bijna weer een van de laatste platen in het eerste gedeelte met de Sexy Eyes.

Leuk of niet, om deze van de Sexy Eyes. Dat is een opname van Barry Manilow. Tijd voor nog één plaatje, maar die kan ik niet helemaal draaien. Oh, wat een slechte timing eraf. Ja, dat moet toch beter of niet soms? Deze laatste, het eerste gedeelte hier is Uli Martin. Die moet wat doen, dat is voor Veronica, maar dit is de Duitse versie met Monika.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Wat een leuke plaat om iets te beginnen, of niet? Zoals deze van Starbuck. De mensen van Moonlight Feels Right. Dit was de andere hit van hun I Got To Know. Oh, dit is ook zo bekend. Hier zijn de Beatles met de Magical Mystery Tour.

aflevering van de Beatles. Langzaam gaan ze er vandoor met de Mythical Mystery Tour. Dit is een zeezende plaat, dames en heren. En als deze plaat werd gedraaid bij Monique Internationaal, ja, dan moest de tender even wegblijven. En die heette Windy.

plaats gedraaid bij Monique International. De tent van Mi Amigo, van Monique, die heette The Windy. Van The Association. En zo moet ik even helemaal op de hoogte, maar het was Radio Monique, niet Mi Amigo. Nee, het was Radio Monique toen de tijd vanaf het zendschip The Rose Revenge van Radio Caroline. Zo, ben je helemaal op de hoogte. Hier is Stevie Wonder.

De Luc Plage of niet, zoals deze van Stevie Wonder met The Players, A Place in the Sun. Hier zijn de Monkees, dames en heren, die gaan we over zo'n tweede gedeelte van de show met A Little Bit Me and A Little Bit You.

0: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
1: Het is zeker discotime 1979, dames en heren. Michael Jackson in de show met Rock With You.

De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

dan zo mooi of niet. Soms deze van Dave Berry, de man van The Strange Effect. En dit was dan de andere mooie hit van hem, Mama. Dit is ook zo mooi uit de jaren 70, 1973. Hier is Demis Roussos.

Schönes Mädchen aus Arcadia was ook zo'n grote hit van hem met dit rock. En dem zo zoals inderdaad met Someday and Somewhere. Hier is mijn fragment.

mooi of niet zo'n deze van Manfred Mann met de Mighty Queen. Dat was muziek uit de jaren 60, 67 om precies te zijn. Even een sprongetje naar de jaren 70. Hè. Daar was ook zo'n mooie plaat van Stretch met Why Did You Do It?

Dus een mooie van de Stretch met Why Did You Do It? We springen dus kriskras door de jaren heen in de jaren 60, 87 hier in de show. Hier zijn de Eagles. De Equals moet je zeggen, de Equals met een Q ertussen.

Zonder Louis, de man van Stop the Cavalry, weet wat met die kerstplaat. Dit was die andere Come Away. Kennen we deze nog van Dusty Springfield? Nou, de Veronica-fans zijn al blij als ze dit melodietje horen, waar of niet?

0: que tú y que tú, vos un equipo como tú. Queriendo otra vez la junta, vos un equipo como tú. Que tú y vos un equipo como tú. Queriendo otra vez la junta, vos un equipo como tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borrequito como tú. Que no sabes la hoja, borrequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú, que tú y borrequito como tú.
1: Wat een heerlijke zomerse hit, of niet? Soms uit de jaren 70, begin jaren 70 van Peré. Van de borrequito, hè?
0: Más que tú. Más que tú, y más que tú y borrequito como tú.
1: Het gaat alweer een beetje opschieten met de gouden oude show. Hè? Nog maar een paar plaatjes te gaan en dan is het alweer gebeurd. Zo snel gaat het maar. Hè? Maar ja, leuke muziek of niet, soms deze. Ik kan iedereen wel eens aanbevelen om eens te gaan kijken naar het videoclipje. Ja, vooral de heren onder ons. Ga maar even kijken naar dat videoclipje. Van de jaren 70. Ongelooflijk, La Bionda. Hier zijn ze met One For You and One For Me.

Eén keer voor jou en één keer voor mij, of niet soms. Dat is een mooie of niet soms van La Bionda. Ik kwam in het hitarchief deze volgende plaat tegen. Heel oude is dit. Kennen we deze nog van de formatie Flake, oftewel Al Je Puistjes Away, Away en dat deed ik met DDD. Dat was toen tijd een reclame op de zeezenders. Van de formatie Flake, inderdaad.

0: ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Tijd voor een heerlijke disco knalplaat. Dit is een van Alan Jeffers in de show, in de Gouden Oude Show. Met ondergetekende Jeroen de Graaf. Hier is hij nog een keertje met Stop Still.

0: De Nederlandse-Franse tweeling, toen de tijd Daphne en Deborah met Monsieur en Monsieur.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Hits van toen, oh, dit is ook zo'n heerlijke plaat, moet ik zeggen. Hier zijn de Shoes met na na na.

Och, over slechte timing gesproken. Nou, dit is dus een keer. Oh, de Graaf, wat een slechte timing. Wat een slechte timing. Dan zit ik helemaal in het programma van The Shoes met Na Na Na is het altijd. Nou, dat zijn wel strafpunten voor de Graaf. Maar ik zal beloven, volgende keer zal ik beginnen met The Shoes met Na Na Na. Ga ik het goed maken. Dan komen we voor het luisteren naar het programma. Wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, prachtig nummer van Carly Simon, Jor Soveen. Een hele mooie hit uit 1973. Ja, welkom bij Alltime Hits. Een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. Ook in deze uitzending tikken we weer alle decennia's aan. We hebben muziek uit de 60s, de 70s, de 80s, de 90s en de zero's. Waarbij in deze uitzending de meeste muziek uit de 70s en de 80s komt. We hebben rockmuziek, we hebben ook Heartland Rock. Ik had er nooit van gehoord, maar het bestaat. Veel luisterplezier.

0: Ja, een van de mooiste disco-nummers uit de 70s. Het was de extended versie van Heaven Must Be Missing an Angel. Een fantastische disco-hit uit de jaren 70. 1976 om precies te zijn.
1: Je luistert naar All Time Hits met Ben van de Bunt.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Weet je nog die tijd van vroeger?
3: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
2: De onvergetelijke superhits.
4: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van het zaterdagmiddagmatinee. Zo, hij moest iets harder. Ja, mijn voorgaande collega's die praten nogal hard, dus die had hem wat zachter gezet. Of ja, dat doen ze standaard. Dan zetten ze de knoppen hier op mengtafel wat zachter. Ja, en dan heb ik dat dan even die in de gaten. Hey, goeiedag. Leuk dat je erbij bent. De Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen de show met de Fine Young Cannibals. Plaat uit 1989. She Drives Me Crazy. Ja. Het is een nummer van de Britse band, dus The Fine Young Cannibals. Het is de tweede single van hun tweede studioalbum The Raw and The Cooked uit 1988. Ja. Straks rond in dit uur op het half uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur rond het half uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 10 september 1977. Leuke muziek dus, zoals ik al zei. We gaan gauw verder, want ik wil zoveel mogelijk muziek gaan draaien op jouw favoriete radiostation. Leuk dat je erbij bent. Blijf erbij. 2 uur lang. Muziek uit zee. De leukste plaatjes. Ja, die toen ook vanaf de Miami Go. De Ross Revenge. De Northern Eye. De Mabo 2. En ga zo maar door vandaan kwamen. Ja, en dat stopte natuurlijk abrupt op 31 augustus 1974. Want toen werd er een wet aangenomen. Dat je ook buiten die territoriale brusso. En je weet wat ik bedoel. Wateren lag. Kreeg je een boete, weer opgepakt. En dat mocht dus gewoon niet meer. Goed, verder bij muziek. Doen we samen een Engelse groep. Die deel uitmaakte van de Britse Beat Explosie van begin jaren 60. Dit zijn de Animals uit 65 en Bring It On Home To Me. If you...

Bring It On Home To Me, een plaat van 1965. Ja, de blikvanger van The Animals was zanger Eric Burdon. Klein wat bestuur, maar een gigantische stem. Het nummer is een popnummer geschreven door de Amerikaanse zanger Sam Cooke. Hij was zelfs de eerste die het nummer in 1962 op de plaat zette. Hij werd een bescheiden hit en bereikte de 13e plaats in de Billboard Hot 100. En later is het nummer ook door anderen opgenomen. De bekendste versie was deze van The Animals in 1965. Eddie Floyd uit 68 en Rod Stewart deed in 1974 ook nog een keer. Het nummer staat op de lijst van de 500 Songs That Shaped Rock'n'Roll van de Rock'n'Roll Hall of Fame. En de ik-figuur van in de songtekst, dus in de tekst van het liedje, heeft zijn vriendin zonder veel spijt laten vertrekken. Maar beseft nu dat hij niet zonder haar kan en vraagt haar terug te komen. Het nummer was gepland als B-kant van de single Having a Party. Beide nummers zijn op 26 april 1962 opgenomen in studio RCA Records in Hollywood. Lou Rawls trad op als achtergrondzanger. Zowel de voorkant als de achterkant was een hit. De achterkant verkocht net iets beter. Ja. Hey, leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80. Je hoort het hier. Jouw radiostation in de Muziek Express. En eigenlijk draai ik elke show wel een plaat van de formatie ABBA. Dat is een nummer dus van de Zweedse popgroep, geschreven door Björn en Benny. Tevens de twee mannelijke zangers. Het is ABBA's tweede single, die niet op een album is terug te vinden. Nou, we kennen hem wel, plaat uit 1968. Summer Night City.

Plaat 1985. Buona Sera. Oh, Marie. Nummer is geschreven door onder andere John van der Ven. Het is een bewerking dus van Van der Ven en van Amber Burg. De twee nummers van Lou. Prima, Buona Sera en Oh, Marie. Behalve dat de twee nummers zijn samengesteld, verschilt de versie van Hazes niet veel van het origineel. Dat is de eerste hitsingle van Hazes die niet in het Nederlandse taal is gezongen. Ja. Het zomerse liedje was redelijk succesvol in de Nederlandse hitlijsten. Ja, de piekpositie in de nationale hitparade was de 8e positie. Hij stond 9 weken in die lijst en het kwam een plekje lager in de top 40. En dat was ook een week korter. Leuke muziek, zo meteen Bananarama en Help. Maar we gaan eerst naar een Engelse rockband die internationale erkenning krijgt. Ja, voor zijn progressieve, fidelische rockmuziek. De groep evolueerde tot de pioniers van de progressieve rock. Progressieve rock. Ja. En symfonische muziek, Pink Floyd, want daar hebben we het over. Is bekend door zijn Zo, ik kan helemaal geen Engelse taal meer, joh. Wat is dit? Pink Floyd is bekend door zijn filologische songteksten, klassieke rockcomposities, experimenten met geluid, grafisch en artistiek. Ja. Vernieuwde hoesontwerpen en niet in de laatste plaats door vele spectaculaire live-concerten. Je gaat hem horen hier in de Muziek Express op jouw radio. Dit is Pink Floyd. Oh yeah, another brick in the wall. Plaat uit 1979.

0: Even buiten het station Hoek van Holland is een lokaaltrein naar Rotterdam direct na vertrek uit de rails gelopen, waarbij één treinstel op zijn kant terecht kwam. Deskundigen van de spoorwegen die een onderzoek naar de oorzaak instelden, kwamen niet verder dan de vaststelling dat de ontsporing plaatsvond op een wissel waaraan die dag revisiewerkzaamheden waren verricht. Enkele uren na het ongeluk was de ongevallen trein van de Nederlandse spoorwegen ter plaatse. Op deze trein is een kraan gemonteerd met een hefvermogen van 70 ton... die er in korte tijd in slaagde het treinstel weer op zijn wielen op de rails te krijgen. Bij de operatie werden ook twee kranen van particuliere bedrijven ingeschakeld. Er was veel bekijks voor het karwei dat slechts 2 uur in beslag nam en nog voor het invallen van de duisternis tot een goed einde was gebracht. Het ongeluk gebeurde terwijl de trein nog zeer langzaam reed. Daaraan is het te danken dat er van de 12 passagiers maar 3 licht gewond werden. Nog diezelfde avond kon het treinverkeer op dit traject weer volgens de dienstregeling worden uitgevoerd.
1: De beste muziek. Klaaltijken speakers.
2: In de Muziek Express met Jeroen Jansen. 19.

You're the Bananarama. Plaat uit 1989. En in 89 vond er een wereldtournee plaats op een succes te vieren. En verleende de groep haar medewerking aan Comic Relief voor door het Beatle-nummer Help op te nemen. Samen met de gelegenheidsformatie La Na Na Na Na Na Na Na. Of zoiets dergelijks. Bestaande uit Dawn Franz, Jennifer Saunders en Katy Burke. Hiermee belanden ze voor de 16e keer in de Engelse top 40. En daarmee overtroffen ze de Supremes. Ja. En ze werden opgenomen in het Guinness Book of Records als most successful all-female group. En je neemt het even mee, hè, hier in de Muziek Express. Leuke muziek uit het verre het verleden. De jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. In twee uurtjes de Muziek Express. Leuke muziek dus. Zometeen wat herkenbare muziek van Ria Valk en Moeder, ik ben zo bang. Maar we gaan eerst naar een Haagse popgroep uit de jaren 60. Ja, de groep stond bekend om zijn ruwe, bewuste, lelijke geluid. Dan zit je te denken van... Wie was te ruw, bewust lelijk en had toch goede muziek? Ja. De naam van de groep werd vaak afgekort tot de Q of Q met K-J-O-E. En de kenners onder ons weten natuurlijk dat we het over deze hebben. Q65 uit 66 en The Life I Live.

0: was een Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. Ja. Dat was ze ook nog. Zij geniet haar grote bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. Ze acteerde de tv-serie Zeg eens A. Ja, dat was volgens mij de zus van Mien Dobbelsteen.
1: En de assistente van Dokter van de Vloog.
0: Ja. Ja, dat was altijd wel leuk. Ja. De Muziek Express is ook leuk. Leuke muziek uit het verre hitsverleden. Zometeen Peter Frampton. Ook al heel lang niet meer gehoord en gedraaid. Ik dacht bij de maken van de lijst. Van muziek die ik vandaag wilde gaan draaien. Dacht ik van, nou, die mag er niet aan ontbreken. Maar dat zometeen. We gaan eerst naar een voor mij een onbekende plaat van de Bengals. De plaat kwam binnen op 28 februari 1987. Stond er 3 weken in waarvan de hoogste notering 33 was. Het is een Amerikaanse pop- en rockband uit Los Angeles. De groep werd in januari 81 opgericht door de zussen Vicky en Debbie Patterson. Wat later kwamen Suzanne Hofs en Annette Silinskas erbij. Oorspronkelijk opereerden ze onder de naam The Colors. Later dat jaar werd dit de Bangs. Om uiteindelijk in 1982 de Bengals te worden. De naam werd bedacht door geluidstechnicus Erik Visser. Die toen het geluid voor hen deed in Laza Club in Hollywood. In dat jaar werd ook Silinskas vervangen door Michael Steele. Ooit nog bassiste bij de Runaways. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Walking down your street. Oftewel, ik loop door jouw straat heen. Lekker hoor, die snoeiende gitaar.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste. De beste. En de lekkerste.
0: In de Muziek Express. Met je

0: En nummer uit 1975, nee 76 was het. En Show Me The Way. Deze man uit Engeland, Engels-Amerikaanse muzikant. Vooral bekend door zijn solowerk in de helft van de jaren 90 als arena rocker. En deze rock ballad is een van de eerste nummers van Frentum gebruik maakte van een talkbox. Ja, dat is een voetendaaltje waar je ja, speciale geluidjes mee kan halen. Als B-kant werd ja, meestal het nummer Shine On gebruikt. Frankrijk werd echter het nummer It's a Plain Shame. Dat in 1972 voor het eerst verscheen op het album Wind of Change. Toen in 1989 Show Me The Way in de Verenigde Staten opnieuw werd uitgebracht. Ditmaal op cassette single. Verscheen op de B-kant het nummer Baby, I Love Your Way. Het nummer verscheen voor het eerst op het album Frampton uit 1975. Aanvankelijk was deze single ja, weinig succesvol. Maar een live-opname bereikte in 1976 de zesde positie in de Billboard Hot 100 in Amerika. Hij stond een week lang bovenaan de Nederlandse top 40 en twee weken in de nationale hitparade. Ja, Peter Frampton en Show Me The Way. Leuk dat je erbij bent. Als je net inschakelt, je luistert natuurlijk naar de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. Ja, daar zijn we al een eentje op weg. Ik zie dat we zo even plaats moeten gaan maken voor de berichtgeving. En dan zijn we al gauw weer bij terug bij het tweede gedeelte van de Muziek Express hier op jouw radio. En ik denk dat ik er nog twee, misschien drie kan draaien. Nou, laten we zeggen, toontje lager, net als in de film. Uit 1982. We gaan eerst naar de Righteous Brothers. Doen we samen met het nummer You've Lost That Loving Feel. Feeling uit 1965.
1: Het gaat maar door.
2: De lekkerste hits.
1: Een streling voor je gehoor.
2: In de muziek.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Wegdromen. De golven van de liefde. Dit is Love Waves. Met Ilse de Graaf.

onvoorwaardelijke liefde is altijd datgene wat jou overeind houdt. Waardoor je blijft staan als je wat wankelt. En in het leven zijn er uitdagingen. Soms moet je ze aangaan of soms uit de weg gaan. Maar met onvoorwaardelijke liefde van je familie en vrienden wordt alles een stuk makkelijker, zachter en liever. Want je hebt altijd slechte en goede dagen. En speciaal voor jou en onvoorwaardelijk is dit Love Waves.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Ze staat voor de spiegel, twijfelend wat ze aan moet trekken vanavond. Het mag niet te conservatief, maar ook niet te uitdagend. Daar is de gelegenheid niet naar. Ze weet het even niet meer. Ze weet zelfs niet meer hoe ze zou moeten gedragen als ze hem zou zien. Want in gedachten is ze ook nog steeds bij haar. Het is best moeilijk voor een meisje, fluistert ze in zichzelf. Welke kant moet ik nou toch op?

Dit is Love Waves en we zijn even op een punt gekomen waar je heel eventjes gas terug moet nemen. Even een klein momentje voor jezelf. En dan wil ik het eigenlijk eens even over de natuur gaan hebben. Want ja, wij maken onze nieuwe start altijd aan het begin van het jaar, hè, in januari. Maar ja, de natuur die doet dat eigenlijk niet. Je ziet nooit een blaadje bloeien of een mooie bloesem op 1 januari. Nee, de natuur die maakt haar start pas wanneer ze er klaar voor is. Dat is het mooie, hè? Maar ergens in het voorjaar begint dan die natuur opnieuw te ontstaan. Een nieuwe start. En misschien is het mooi om daar ook eens even bij stil te staan. Dat jij ook pas een nieuwe start maakt wanneer jij daar klaar voor bent. En niet dat een ander het je voorschrijft. Ik denk dat dat een hele mooie gedachte is om daarmee het nieuwe jaar van start te gaan. Dus de voornemens die je misschien in je hoofd hebt zitten, misschien ben je daar helemaal niet klaar voor op 1 januari. Maar misschien wel op, laten we zeggen, 10 april. Dat kan, of later. Weet je, met goede voornemens is het ook nog eens een keer zo. Je kan ze in je hoofd houden, in je achterhoofd. En je gaat ze gewoon uitvoeren wanneer jij denkt, op jouw moment, hè? Wanneer het jou uitkomt. En ik denk dat dat dan ook het beste is. Gewoon niet vastpinnen op een bepaald tijdstip. Maar gewoon wanneer jij er klaar voor bent. En dan zul je ook zien dat het gaat slagen. En dat is het allerbelangrijkste. Dat het slaagt. En of het nou een maandje eerder is of een maandje later. Dat maakt helemaal niet uit. Dit is Love Waves met de mooiste love songs. Ik ben Ilse de Graaf.

Marvin Gaye en Mercy Mercy Me hier in Love Waves. Ja, en Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En je weet het, hè, de liefde die verbindt. En wil je graag jouw favoriete love song horen of opdragen aan iemand, een mooi bericht of een gedichtje insturen, dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal jouw verzoek in de komende uitzendingen voorgedragen worden. En elke week komt er een mailtje binnen en ik ontvang het volgende lieve bericht van Michiel voor zijn lieve vriendin Joyce. En hij schrijft: jij bent voor mij de ware. Ik ben blij dat je bij mij bent. We zijn onafscheidelijk en we maken hele mooie dingen mee. En elke keer denk ik weer, wat ben je toch een mooi mens. Je staat voor iedereen klaar, waarbij je nog wel eens jezelf vergeet. Maar ik ben er altijd voor je om je eraan te herinneren hoe geliefd je bent. En ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten. Lieve Joyce, ik wil de rest van mijn leven bij jou zijn.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Aangekomen op de benefietavond ziet ze hem staan in een mooie smoking met een glimlach van oor tot oor. Op dat moment besefte ze wat ze wilde. Haar hart leek wel 2 keer zo snel te kloppen. Haar twijfel is verdwenen. In haar hoofd klinkt een stemmetje. Ik denk dat je wel weet wat jij wilt. En met een fonkeling in haar ogen liep ze op haar man af.

Er groeien op de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

Katie Lang en Constant Craving hier in Love Waves. En ik heb nog een heel mooi gedichtje voor jou. Rust is goud, sereen en goed. Innerlijke vrede is wat dat doet. Een stapje terug het gas eraf. Pas dan zul je merken hoeveel spanning je manier van leven gaf. Je bent misschien op en heel erg moe. Ik wens je alle rust die je nodig hebt toe.

Je mooie ogen, je mooie lach. Je hebt mijn hart veroverd vanaf de eerste dag. Het moment dat je me aankeek, stond alles even stil. Met jou samen zijn is alles wat ik wil.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Er zijn liedjes die je voor het eerst hoort en toch meteen begrijpt. Niet omdat je ieder woord kent, maar omdat een melodie soms rechtstreeks bij je binnenkomt. Alsof muziek een taal spreekt die geen uitleg nodig heeft. Hier krijgt dat gevoel de ruimte om rustig zijn eigen betekenis te vinden. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek wordt niet gehoord, maar herkend. Een paar tonen zijn genoeg om een gevoel terug te brengen dat je nergens had opgeborgen. Je weet niet altijd waar het vandaan komt, maar je weet wel dat het er is. Alsof een lied een deur opent naar een kamer die je vergeten was. En plotseling blijkt daar meer bewaard dan je

Soms is één stem genoeg om je aandacht vast te houden. De kracht zit niet altijd in wat er wordt toegevoegd, maar juist in wat de muziek durft weg te laten. Daar ontstaat ruimte voor alles wat je zelf nog wilt voelen.

Muziek kan woorden geven aan iets wat je zelf nooit goed hebt kunnen uitleggen. Niet omdat iemand jouw verhaal kent, maar omdat sommige gevoelens universeel zijn. Verlangen, twijfel en herinnering herkennen elkaar, ook in een verhaal. Daarom kan een lied van iemand die je nooit hebt ontmoet, toch vertrouwd klinken. Alsof het al die tijd op je heeft gewacht. Fly.

0: Er zijn melodieën die je meteen kunt meezingen. En er zijn nummers die je liever gewoon laat gebeuren. Je volgt ze zonder te weten waar ze naartoe gaan. Misschien is dat precies waarom ze zo lang blijven hangen. Omdat niet alles vooraf hoeft te worden begrepen. Hoe vaak je het lied ook hebt gehoord, een volgende keer kan alles anders zijn. Een andere dag kan een andere betekenis geven aan precies dezelfde woorden. Wat je vroeger raakte, laat je nu misschien onverschillig.
1: Dit is Dream Session.
0: Zo verandert de muziek mee, zonder zelf te veranderen.

Soms zit de mooiste passage niet in het refrein dat iedereen onthoudt, maar in een paar seconden daarvoor, wanneer de muziek even inhoudt. Dat kleine moment waarop je voelt dat er iets gaat gebeuren. Verwachting kan net zo krachtig zijn als de ontlading zelf. Misschien luisteren we daarom steeds opnieuw op zoek.

Het is geen zoektocht naar het perfecte lied. De mooiste muziek zit niet in foutloosheid, maar in de sporen die mensen erin achterlaten. Een stem die even breekt, een akkoord dat net anders klinkt dan verwacht. Juist daar wordt een opname menselijk en geloofwaardig. En misschien raakt ze je daarom wel meer.

Een lied eindigt op het moment dat de laatste noot verdwijnt. Maar wat het bij je heeft achtergelaten, kent geen vaste speelduur. Sommige melodieën komen later terug. Precies wanneer je ze niet verwacht. Misschien is dat wel de mooiste manier waarop muziek bij ons blijft. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Babe en wordt uit 1980. Oerlala, I'm falling. Babe met Marga Bult. Het is toch leuk om deze keer terug te horen, toch? Want ik had hem al echt al een hele lange tijd niet meer gehoord. Ook niet bij mezelf. Hoe is het mogelijk? Oké, hoor je Valentine op de achtergrond met de Alliance theme uit 2018. Mijn naam is Peter Tilman en dit is Zindi. We draaien muziek van heden en verleden en we wisselen altijd een klein beetje af. Waarbij het heden soms al eigenlijk alweer verleden is. Maar ja, de volgende plaat is eentje van Valentine uit 2008. Het is Over and Over Again in de 2008 versie.

Valentine, over and over again. Van Androgynous uit 2008. Ja, die pianopingel hoor je meestal niet op de radio, dus we draaien hem wel eventjes voluit. Muziek van Lenny Kuur in de nazomer van 2025. Boven alle maren.

Zong Nederland het Eurovisie succes toe in 1969, meen ik, met de Troubadour. En later zou ze nog een hit hebben, onder andere met deze uit 1980. Visite, samen met Le Papier.

0: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
1: 1972.

In de jaren 70 waren ze wereldberoemd. Le Poppy uit Frankrijk. Het jongenskoor van Frankrijk. Waarin die prachtige mooie hits hadden. Welke hadden we ook weer? In ieder geval, Isabel was erbij. En Je t'aime. Muziek van Enrico Macias. Uit Israël komt hij vandaan. Nee, hij komt niet uit. Hij komt uit Algerije vandaan. Hij is een hele populaire artiest in Spanje. Wonder genoeg. En hij zingt Hatikva.

Enrico Macias en het nationale volkslied van Israël. Hatikva heet dat. Ik heb iets met volksliederen. Ik vind die van de Oekraïne ontzettend mooi. En die van de Alte Vriezen. Het Friese volkslied. Ook een waanzinnig mooi stuk muziek is dat. Muziek van Honey D. Ja, ze zingt het, maar het was eigenlijk ooit van de Poppies. Dat was die plaat waar ik net niet op kwam. Nonno Rianza zei...

0: Normaal gesproken hebben we nu de treitenschijf, maar dat kan niet, want dit kun je geen treitenschijf noemen. Het is een doopplaat. Maria Catharina is gedoopt in het IJsselmeer bij Enkhuizen. En daarbij werd onder andere dit nummer werd gezongen en gespeeld. Nummer getiteld Thank You Jesus for the Blood. Maria Catharina.
1: De magische muziekselectie.

1971 was, dat was BZN. Ja, niet te geloven, maar het is echt waar. BZN en Bad Bad Woman. In top 40 van 1971. We blijven in 1971. Doen we met Marga Bult. Jawel, toen nog een meisje van 15 jaar. En dit is Iwan en Anoushka.

Marga Bult was dat, 15 jaar oud, met Iwan en Anoushka in 1971. En Iwan en Anoushka waren op weg naar hun, de plaats waar ze zich in de echt gaan verbinden. Muziek van de Darts 1981. Reach out, I'll be there.

De Darts van Across America in 1981. Reach out, I'll be there. Een groep die in Nederland bijna geen voet aan de grond heeft gehad, zeker niet in de hitparade, is Barclay James Harvest. En de groep is inmiddels gesplitst in twee delen. Een deel met Les Holroyd en een deel met John Lees. John Lees is nog steeds redelijk actief met zijn Barclay James Harvest versie in 2025, Peace Like a River. In Duitsland volop op de tv, maar in Nederland...

Barclay James Harvest in 2025 met Peace Like a River. Twee hits hebben ze gehad in Nederland. De eerste was Titles in 1976. En later in de jaren 80 hadden ze nog eentje met Life is for Living. En dat was daar best wel een hitgevoel geplaat. Titles eigenlijk ook best wel. Bestaat uit titels van Beatle-nummers. Dat is heel apart. En die hebben ze op elkaar gekregen tot één verhaal. Het nummer is dan getiteld Titles.

Barclay James Harvest en Titles uit 1976. En je vindt het ook terug op de cd Time 100 Ghosts. Mooi plaat. Marquez in 2025 weer een keertje onder de aandacht gebracht met El Perrón Pompero.

Marques live in Duitsland en hoorden ze met El Perrón Pompero. Het is overigens een Duitse groep, het is geen Spaanse groep. Ja, ja, muziek van Stephanie. En zij komt uit Oostenrijk, maar woont tegenwoordig in Nederland en zingt dan ook in het Nederlands. Dit is Dans, Alexis Dans.

Stephanie was dat in 2025 en Dans, Alexis Dans. Muziek van Celesta Da Vinci, Nederlandse zangeres. En we gaan luisteren naar The World Is Ours. Uit 2025.